Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je

0: jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Want de dozen staan klaar.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Os FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: about him now and then, every time I try and every time I win.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Veel hinder door de Nationale Vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
4: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
3: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. En zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, y borriquito como tú. Que él no sabe de una ju. Cojo un riquito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y borriquito como tú. Que él no sabe de una ju. Cojo un riquito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Daarmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt.

Doe eraan. Zie ons het geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breedgamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op pvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
4: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
3: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
5: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
3: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
6: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
3: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
7: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
3: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: vrijdagochtend, iets over 9 uur, tijd voor wat Duitse muziek. En ik ben zo fier als een gieter als we dan kunnen beginnen met een Vlaamse jongen die ook in het Duits toch wel een vrij grote carrière heeft uitgebouwd. Christophe, hier op Radio Pros, wat beter om te beginnen dan iemand van bij ons en dan zelfs nog uit onze eigen regio. Goedemorgen en fijn dat jij er vandaag ook weer bij bent. Heel wat leuke platen die komen eraan het komende uur. En nu, Heino.
1: Bist du

echte klassieker van Gerhard Wendland en Dansen met Mia in den Morgen. Ook al is het buiten nog een beetje grijs. En Danske, dat kan er altijd aan af. Toch bij Gerhard Wendland. Straks komt Frans Bauer. Ja, die heeft ook ooit in het Duits gezongen. Met Wenn ein Stern am Himmel steht. Maar eerst even naar Griekenland. Naar de Duitsstalige zingende Griek. Of hoe moet je hem anders gaan omschrijven? Demis Roussos, Auf Wiedersehen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jorden en jorden onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: 105.5, 107.1,

Frank Neuenfels. En Flix to Meet Mia. Ja, samen vliegen. Dat op een vrijdagochtend is net iets te vroeg. Goedemorgen, dit is Radio Pros. Ben je er nu nog maar bij gekomen? We hebben nog tot 10 uur alleen maar Duitse muziek. Nu met de tweede hymne, zoals ze in Oostenrijk wel eens wordt omschreven. Het is een heel mooi en heel beschrijvend lied. I Am From Austria van Reinhard Fendrich. Geniet even mee.

Als het weer allemaal een beetje harder en een beetje sportiever mag met deze gitte. Ik wil een cowboy als man. En de rest denken we er maar bij. Hier is Semino Rossi. Oh no,

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM.
4: Goedemorgen.

even in onze oldie-doos gekropen. En daar kwam dit pareltje uit. Sim Malmoest en Liebeskummer loont zich niet. Nu naar het Zillertal, naar Mark Birger. Die zonne, die bergen en

Christian Lai zijn Für immer frei. En zo komen we alweer aan ons laatste gedeelte van ons programma. Graag tot volgende week en veel plezier met de komende collega's. Onder andere Jan Bakker met de Vlaamse 15. En ik laat je met deze mooie van Andrea Berg. Ook in Vlaanderen een grote hit trouwens geweest. Du hast mich 1000 mal belogen. Graag tot volgende week.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruilstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruilstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Nienoven in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Vlaamse Super 15 op nummer 15, ons Larissa. Ik doe wat ik wil. Vorige week stond zij nog nummer 10 genoteerd. Twee nieuwkomers deze week en de eerste die vinden we al terug op 14. Bart Peters, we zijn ermee bezig.

Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: zijn. Nieuwe binnengeduikeld op 14 deze week. Bart Peters, we zijn ermee bezig. Meteen onze tweede nieuwkomer van deze week. Die staat genoteerd op nummer 13. Stefke Loots met Komaan en Dans.
1: Nieuw in de Vlaamse 15.

de tweede nieuwkomer op nummer 13, Sef Kloots met Come On en Dans. Op nummer 12, vorige week nog nummer 15, drie plaatsen gestegen. Nico met Mama Mama Maria.

ambiance verzekerd ook op de kerstshow van Radio Bros op 13 december met deze artiest Nico en Mamma Mia Maria. Staat trouwens genoteerd op nummer 12, komende van 15. Vorige week nog nummer 7, 4 plaatsen gedaald. Erik Vlaanders met U.

wilt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

vier plaatsen gedaald in deze Vlaamse Super 15 van 7 naar 11. Erik Vlaanders met urenlang. Van links naar rechts met Luc Steno. Eén plaatsje gedaald van 9 naar 10. Als de zon schijnt.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuinmachines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
6: De Vlaamse hitparade.
7: Pros Radio.
8: Nummer 9.

Gestegen van 12 naar 9 deze week aan die rij van met alleen nog met jou. 4 plaatsen gedaald en terechtgekomen op nummer 8. Oh, mijn schatje toch. Amber en

13 weken genoteerd in deze Vlaamse hitlijst. Amber Dylan met Oh Schatje. Een plaatsje gestegen en terechtgekomen op nummer 7. Joost Winnen in het park.

0: Eén plaatsje gestegen van 8 naar 7, Joost Winnen in het park. Op nummer 6 komen ze van 11, ja, 5 plaatsen gestegen. Erik Vlaanders en Hugo Sigala.
1: Mijn gebaren, je leest mijn blik nog voor ik spreek.

flinke stijger in deze hitlijst van 11 naar nummer 6. Eerlijk veranders met Hugo Sigal, Een vriend voor het leven. Execo blijven staan deze week. En dan hebben we het over John Dennis, Ritmo del

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
3: Carlos Soares is in Ellava.
2: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
2: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pulse FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Pulse FM.
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Jantje Bakker.
8: De Vlaamse Super 15.
10: Renner.

Terug twee plaatsen gestegen in deze hitlijst. Heeft ook al 2 weken nummer 1 gestaan. Gestegen van 6 naar 4, Nick Beenaert met Wachtzaal. Ja,

stond vorige week nog nummer 1. Ja, dat betekent ook dat we deze week een andere nummer 1 hebben. Je hoorde Christophe op nummer 3, twee plaatsen gedaald met Ik geloof nog in mijn dromen. Eén plaats gestegen van 3 naar 2. Tamara en Tom Dortz in die Zwitserland.

0: Eén plaatsje gestegen, Tamara en Tomme Dortzindis Smitse van 3 naar 2. Het is tijd geworden voor een overzicht.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Op nummer 15 komen we Larissa tegen met Ik doe wat ik wil. 5 plaatsen gedaald. Een nieuwkomer op nummer 14. Bart Peters, we zijn ermee bezig. Meteen onze tweede nieuwkomer op nummer 13. Stefke Loot, Kom aan en dans. 3 plaatsen gestegen van 15 naar 12. Nico met Mama Mia Maria. Urenlang staat op nummer 11, komende van 7, Erik Vlaanders. 1 plaatsje gedaald van 9 naar 10, Luc Steno, Als de zon schijnt. Van 12 naar 9, Andy Rijvan, Alleen nog met jou. Op nummer 8, komende van 4, 4 plaatsen gedaald, Amber en Dylan met O, schatje. Joos Win staat genoteerd op nummer 7, komende van 8, 1 plaatsje gestegen. Een vriend voor het leven, Erik Vlaanders, Hugo Segal, gestegen van 11 naar nummer 6. Execo blijven staan, deze week op nummer 5, John Dennis met Ritmo del Carazon. Nick Bernard op nummer 4, komende van 6, 2 plaatsen gestegen. Vorige week nog nummer 1, deze week nummer 3, Christophe, 2 plaatsen gedaald. Ik geloof nog in mijn dromen. Tamara en Tom, 1 plaatsje gestegen van 3 naar 2, Dorsenee Smitse. Onze nieuwe nummer 1, deze week Freek van Rooy met Monique.
1: De Vlaamse hitparade. Puls Radio. Nummer 1.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

Fly on the Wings of Love. Dat waren Nicole en de Olsen Brothers. De starter van onze middagradio op vrijdag, uiteraard, vrienden. We zijn 5 over 11 geworden. Wij zijn er alweer gezellig bij tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega Jan Bakker met de Vlaamse Super 15. En wij gaan rustig verder met muziek uit Volendam. The Cats and Say the Last Dance for Me.

Sint Jacques-Lee was dat met Lonely Without You. En ja, je moet eerlijk zijn, vrienden, dit is nog altijd een plaat die geweldig populair blijft. En zeker er nog altijd steeds veel op gedanst wordt. Jawel, deze komt uit 72. Zij noemen zichzelf de Blue Ridge Rangers en Jambalaya.

Ja, ja, zeker wat opgewekte muziek kunnen we vandaag zeker en vast goed gebruiken. Dat was de dames van Beven met Please Me, Please Do. Want als we even naar buiten kijken, dan zeggen wij hier in onze studio, het is geweer om een hond door te jagen. Ja, wel, zo slecht is het buiten. Regen, wind, jongens, niet te doen. De bekendste plaats van Mel en Kim hier bij Pros FM. En dat met respect wel.

0: gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Middagradio.
4: Ed van Bever.
3: Pulse FM. 105.5. 107.1.

David van Dijk bij Pros FN en weer naar Mexico. Voorlopig zijn ze nu bezig aan volledig met robots bezig, beste vrienden. En binnenkort misschien een teletijdmachine. We stappen daar gewoon in en in een web stammen daar in Mexico. Dat is onze toekomst. Voilà, we hoeven niet meer te werken. De robots gaan dat binnenkort allemaal voor ons doen. Dus het leven wordt misschien gemakkelijker, wie weet. Frans Bauer komt eraan uit 2019 met Mijn Hart is Alleen voor Jou.

Hij maakte vooral veel succes in de jaren 70. En deze kwam uit in 77. Leo Sayer op de radio hier bij Plus FM met When I Need You. Zo dadelijk wat tempo muziek met Racy en Run Round Sue. Maar eerst naar Tennessee en de Wall Street Shuffle.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middagradio. Ed van Bever.

Harry Konings op aanvraag met het nummer Shoebox. En dat werd aangevraagd door Luc Parewijk. We hebben ook nog een heel speciaal bericht binnengekregen, vrienden. En je moet even luisteren. Het komt recht uit haar hart. Het is van een zekere Sarah Kotvriend. En het gaat als volgt. Ik ga het lezen zoals het hier bij mij binnengekomen is. Mijn oma is net gestorven aan de leeftijd van 96 jaar. Ik wil haar zeggen dat ik haar heb bewonderd en dat ze de beste oma voor ons was. Een sterke vrouw als zij bestaat er geen twee. Wij kunnen er alleen maar van dromen, maar ik mis haar enorm. Wil dan ook veel knuffels geven aan mijn papa voor zijn pijn. Dank je wel, staat erbij. Ja, Sarah, we zijn in de radio. Dus onze innige deelneming van de ganse ploeg van Pros FM uiteraard. En dan heb je er nog bijgevoegd. Mijn naam is Sarah Kotvriend, wonende in Meerbeke. En inderdaad, ik sta en ga slapen met jullie zender. Jullie zijn gewoon toppers. Dat vind ik heel fantastisch. Veel sterkte nogmaals, Sarah, en ook aan je familie, uiteraard in deze moeilijke tijd. We hebben een plaat, Christophe en een ster.

Ja, ze maakten toch wel heel wat topplaten, deze viertal van ABBA uit Zweden. Deze kwam uit 1979 met I Have a Dream. Zometeen gaan we richting het nieuws en het weerbericht op deze vrijdagmiddag. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd. En deze werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. En hij vroeg deze aan van Bill Medley en Jennifer Warnes. En The Time of My Life.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
4: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traagas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
3: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Prateren.
5: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
3: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

uit 1979, Bonnie M en Lute. We zijn inmiddels 8 over 12 geworden op deze vrijdagmiddag, vrienden. Van harte welkom hier bij Pros FM. En ook trouwens van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. We moeten meteen een plaat gaan draaien en dat is voor Martijn de Smet. En daarmee komen we terecht in 73. Julio Iglesias en Un Canto Galicia.

Ja, ja, de king van de rock'n'roll, Elvis Presley uit 62, en dat met Suspicion. Een aantal aangevraagde platen moeten nog erdoor komen, vrienden, maar dat is geen probleem, we zijn hier toch tot en met 2 uur. De volgende plaat werd aangevraagd door onze collega Rafken Vermoezen, en hij doet de groetjes aan al de luisteraars van de radio en ook aan andere medewerkers. En hij vroeg deze aan van Paul Young met Come Back and Stay.

0: naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middagradio.
8: Gewoon schattig.

Luc Steno met Liefde is, tussen naaktjes, ja, en verder gaan. Liefde is iemand heel graag zien. Wat kan de liefde toch mooi zijn, nietwaar? Vrienden, zo dadelijk is er onze supertip van de week. Ja, dat is nog steeds Jovalli met Dans met mij. Maar eerst deze dame, Laura Lynn, en Laat je hart slaan.

De flinke meiden van Maywood hier bij Proza FM en dat met het nummer Rio. Voor onze overbuurvrouw Celeste moesten we liever de volgende plaat gaan draaien. De Bee Gees en Yo Win Again. Goedemiddag.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine. En 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
4: Radio Pros.
5: Goedemiddag Radio.
6: Ed van Bever. Ed van Bever.

Leven blijft een fantastisch nummer, dat van Larissa en de kleine vogel. We gaan richting Liedekerke, vrienden, en ik moet even kijken, ja, want ik heb hier veel werk vandaag, dus dat is altijd veel plezier uiteraard. Wij gaan naar Liedekerke en komen direct bij Stijn. Is het mogelijk om Gary Heger te draaien met het nummer Piranha? Dat doen we zeker, staat klaar. Graag draag ik deze feesthit op aan mijn trouwe vrienden en collega's Dimitri en Evelien, die me deze feesthit leerden kennen. Groetjes Stijn uit Liedekerke. En dat is goed op tijd, want moest ongeveer om 1:15 gedraaid worden. Hier is hij, Gary Heger.

And have we got nothing?

Je krijgt ze hier 24 op 24 hier bij je favoriete radio Bros FM. The Water Girls was dat, het nummer heet It's Raining Man, hierbij in onze middag radiovrienden. We hebben nog een drietal nummers te gaan in dit gedeelte en dan gaan we rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte. En wat hebben we nog? Wel, zo dadelijk een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. Dat komt uit het jaartal 1960. Ja, zo oud is dat nummer al. Dit plaatje voor u en Anne. Dankjewel voor het Prosteam en al de luisteraars. Die komt er zo dadelijk aan. Maar we hebben ook nog Frank Duval uit 81 met Angel of Mine. Ook zo'n prachtig rustig nummer. En ook deze. Ja, vroeger was dat de mode. Belletje trek gaan doen. Ring my bell. En hier is Anita Ward.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groots Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Muziek van Andrea en I'm a Lover. Dat betekent dat we meteen aanbeland zijn aan ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Wat vliegt de tijd alweer op deze vrijdagmiddag, vrienden. Bijna 11:50 geworden. Ja, ja. Zodat ik Franstalig werk hier bij Pros FM met Hervé Villar en dat met het nummer Revier. Maar eerst naar 76. Toen namen ze deze plaat op, de George Baker Selection. En dat met het nummer The River Song.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Fantastische twee ambiance nummers hier bij Pros FM. The Marlins met Wat moet een cowboy in Parijs. En daarvoor uiteraard Danny Christian met Jij drinkt te veel. Radio Pros FM, de vrolijkste radio, zowel op FM, DAB en op het internet. Vrienden, zeker en vast moet je luisteren 24 op 24. Terug de tijd in met onder andere deze van de Beatles. En opladi, oplada, richting weekend.

altijd fantastisch. De goede oude platen van vroeger nog even terug te horen. Uiteraard Paul Anka en zijn Crazy Love in onze middagradio. Pas binnengelopen een berichtje. En dat komt vanwege Hilde. Een goede namiddag. Een plaatje voor gans de organisatie van Team Sen. Die de benefiet dat plaatsvindt, vindt dit weekend goed op pootjes zal zetten. Chapeau voor iedereen. Groetjes Hilde en bedankt. He. Geen probleem. Ik ken die organisatie eigenlijk dus niet. Maar ik ga wel een plaat draaien, Hilde. En zo dadelijk de Backstreet Boys met Everybody. Dus maar eerst nog een klassiekertje van Neil Sedaka. En dat is getiteld Oh Girl.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio.

Herman van Keken. En waar is die tijd naartoe? Papi, loopt toch niet zo snel. De laatste aangevraagde plaat in ons programma Middag Radio, vrienden. En dat komt vanwege Jacqueline. En dat gaat als volgt. Hallo Etje, ik wens jou een fijne namiddag toe. Ja, ook jou, voor u, Jacqueline. Graag een liedje van Sinneken met donkere dagen en eenzame nachten. Inderdaad, dat komt er ook in dat liedje. Hier speciaal voor Molly, voor Hilde, ook voor Chrisken, voor Afken en voor iedereen van Radio Pros. Vele groetjes, Jacqueline. En hier is Sinneken uit 2016 met Donkere Dagen.

Ja, ja, Fats Domino en de Jambalaya hier bij Pros FM. Zo, we zijn langzaam maar zeker naar het einde gekomen van onze middagradio op deze vrijdag, vrienden. Zo dadelijk is er Chris van Dijk en het programma uiteraard Studio NL. Maak er een fijne vrijdag van en een fantastisch weekend. Tarzan Boy van Baltimore werd er nog aangevraagd door de Chris Turnhout. En ook nog hebben we deze, Helen Shapiro en Queen for Tonight.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Zo vrienden, welkom op deze vrijdagnamiddag. Chris van Dijk is erbij met de Studio NL. En even nog een woordje van dank aan onze vorige collega voor de middagradio. Hè? Onze Edje, ja, zoals altijd, altijd goed gezind. Hè? Zo, we gaan eraan beginnen. Eenmaal in je leven. De zangeres onder naam Marco.

Ja, we gaan het wat gezellig maken, hè. Het is toch weer voor binnen te blijven. Dit was de zangeres zonder naam. En eenmaal in je leven. Met Marco natuurlijk. We gaan even terug de tijd in, hè. Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Een hele goede namiddag. Ben je aan de koffie met een stukje taart? Laat het je smaken, hè. Ik wou dat ik erbij kon zijn.

Een heel groot succesnummer, hè? Voor Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Welkom in Studio Now. Oh ja, jij, ja. Rudy de Wit, het is jaar 2022. Als ik...

Rudy de Wit. En dat jaar met Oh Jij, Ja Jij. 2022 kwam dit op de markt. Hier is Suzanne en Freek. En halverwege. Welkom vrienden, Pros FM.

Suzanne en Freek, hè? En halverwege. Welkom vrienden, hier bij Pros FM. En dat in het programma. Ja, Studio NL, hè? Dat op vrijdag namiddag. Zo, deze moest ik heel speciaal gaan draaien. Voor Molly. Zij zit aan de koffie, heeft ze mij gezegd, ja.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Erike van Nijven, zonder Sanne, hè? De herinnering die blijft. En hier is het geluksmomentje. Ja, wat zou dat zijn? Vincent. En daarna onze super.

Dans met mij heel de nacht, hè. Yo Valli, onze supertip van de week. We gaan er nog eentje gaan draaien, zeg. Een oudje. Rocky. Don Mercedes.

0: In der tijd zot gedraaid op de radio's, hè? Rocky en Don Mercedes. De volgende moesten we gaan draaien. En die komt vanwege Johnny en Frida. Johan en Frida zeker, hè?
1: Ja.
0: En dat voor alle luisteraars, voor alle DJ's, voor Edje, Chris en Raf. En alle luisteraars en alle DJ's van Prost natuurlijk niet vergeten, hè? Muziek uit het jaar 1988.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

bij de Pater en zijn Dora. Kiss me baby. Welkom vrienden in Studio NL met Chris van Eyck op vrijdagnamiddag tussen 2 en 4. De volgende die werd aangevraagd door Jacqueline. Chriske gaat eens een plaatje spelen van Luc Steno en ja, Christophe, hey, je moedertje.

0: Zo heel speciaal aangevraagd door Jacqueline. Hè. En dat was Luc Steno en Christophe en je moedertje. Zo vrienden, en we moesten nog eentje gaan draaien. Koentje die vroeg een plaat aan van John Dennis. Maar we gaan eerst een vriend voor het leven gaan draaien. Erik Vlanders en Hugo Segal.
1: Je kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Je leest mijn blik nog voor ik spreek.

Een vriend voor het leven. Hè? Erik Vlanders en Hugo Segal. En de volgende is John Dennis. Hè? Ja, ja, voor Koentje. Koentje vroeg die aan voor Luke Tassen, voor Chris van Dijk en ook voor Rafke en Etje. Angela, John Dennis. Ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemiddag.

Danny Kanters. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Hè? En je kan nog steeds bellen. 070 22 22 50. Of reageren via onze app natuurlijk. U vraagt en wij draaien. Ja, het is vrijdag. Hè? Mag er wat meer zijn? Studio NL. Elieto van Wijk. Want als je me nou zou zien. Welkom vrienden. Chris van Dijk op jouw favoriete radio.

hele leuke muziek op de radio, hè? Want als je me nou zou zien, Lieto van Wijk, we blijven bij onze noorderburen, hè? Ja, ja, ja. Als ik jou zeggen kon, ja, wat zouden we dan zeggen? Welkom vrienden, Proz FM. George Peters, dat hier allemaal op de radio.

Ambiance op de radio, hè? Onze Raf. Ja, hij is een man aan het voorbereiden voor Halloween. Hij loopt er al met een borstel rond. Als ik jou zo zeggen kon, ja, George Peters. En het is vrijdag. Ja, en het wordt een zware avond vandaag, hè? Giovanni Vrieswijk. Welkom vrienden, Studio NL met Chris van Dijk hier bij Pros FM.

de taxi gaat. Ja, het is vrijdag. Het kan zwaar worden, hè. En de zon begint hier te schijnen in Eldergem. Zal dat komen door Studio NL? Ik weet het niet. Het kan, het kan. Vanavond wordt het zwaar. Giovanni Vreeswijk. En nog een keertje. Nog een keertje. Ja, gaan we het nog eens over doen. Jan Kidming. Dat hier allemaal bij Pros. Heerlijke muziek op jouw favoriete radio.

Jean Kipling. En nog een keertje met jou. Je zal je nooit vergeten, hè? Marina! Huis Vriesing op de radio. Heel speciaal voor onze Raf, hè?

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Molitaan.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Ja, de jeugd was toch verliefd op John Travolta, hè? Sandy! Nou ja, ik ben verliefd op John Travolta. Ik ken niet, ik ken niet, ik ken niet. Ja, afscheid nemen bestaat niet. We gaan er eentje gaan draaien van Marco Borsato. Een goede namiddag, vrienden van ProsFM. Chris van Dijk met Studio NL. En dat hier 2 uur lang.

0: afscheid nemen bestaat niet.
1: Een hele mooie versie van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Zo toepasselijk voor deze dagen, hè? Ingeborg, door de wind.

Waar zijn je dromen gebleven, Thomas Berger? Roddy Weijer. Jij bent zo, ik ben zo. Nee, wij zijn allemaal zo, hè. Jij bent zo. Welkom, vrienden. Pros FM.

Jij bent zo, ja, jij bent zo. Wat is dat allemaal? En we moesten heel speciaal een plaat gaan draaien. En ja, die komt van Corrie Konings. En ik ben ze aan het opzoeken en ik heb ze gevonden. En ze staat klaar. En dat heel speciaal voor de 70ste verjaardag. Is hij zo oud al? En ze zitten hier bij mij in de studio. Mijn vrienden van Wetteren Proske en ons Filleke. Maar ze zijn de hondjes vergeten. Maar ik ga wel die plaat gaan draaien. Zeg. We gaan ze draaien van Corrie. Amore.

Zo Corrie Konings was dat, hè? En Amore, heel speciaal voor de 70ste verjaardag van ons vrienden, van onze vriend uit Wetteren. Hè? En muziek, dat is zijn leven, dat weet ik. Ja, het doet niet anders dan zingen. Hè? John en Ron.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag.

0: Zo verleden tijd. Ja, Chris van Dijk, zijn tijd zit erop. Morgen vroeg ben ik er terug bij. En dat met de vroege vogels hier bij ProsFM tussen 7 en 9. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En ja, dat is in de eerste plaats onze Harry Zeger, hè, met zijn hits in de spits. Hier is voor jullie nog José Sepp. En het is weer feest. Ja, het is vrijdag. Jullie mogen feesten. Blijven luisteren naar ProsFM. En tot morgen vroeg. Salukes.
1: En daarom vieren wij het hier. Of het nooit anders is gebeurd.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersen.
3: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
4: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
3: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten twee mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.
8: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

I'm too sexy for my lover, alles voor my cat, voor my car en weet ik veel wat nog allemaal. Je hoorde White Said Fred, de debuutsingle van hem en I'm too sexy. Beste vrienden en vriendinnen, het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat we straks om 5:00 officieel het weekend gaan opendoen. En dat zal wel leuk zijn natuurlijk. En we doen dat met 2 geweldige platen. Maar nu is het nog niet zo ver. Nu is het 4:00 gepasseerd. Dankjewel aan Studio NL en de andere mensen die ook alweer het mooie weer maakten op de radio. Dus de laatste die voor me zat was Chris De Vits, ofwel Chris van Dijk. Inderdaad. Dit is ook misschien wel eens een plaat dat je zou kunnen zeggen. Daar gaan we het weekend mee open doen. Maar we gaan hem nu wel spelen. Dit is Obsession. Dan gaan we nog eens lekker helemaal Belgisch. On en on. Een goede middag en welkom.

Dat was nog eens een lekkere meezingen van de Club Draai. Dat was onze Christophe. Dan had je Jan Smit en ook nog die Duitser die erbij hoorde, waarvan ik de naam vergeten ben. Het leven danser Taki. Als je het zo kan bezien, dan zal dat nog wel eens best kunnen natuurlijk. Hey, wat een weer, hè, mannetjes. Wat een groot verschil tegenover het begin van de week. Het weekend komt eraan en dan zou je eens denken, ja, wat een slecht weer gaat dat weer zijn. Nee, dat gaat wel vrij goed meevallen. We gaan terug naar begin volgende week, toch wel met temperaturen van 17, 18 graden. Temperaturen die normaal zijn voor de tijd voor het jaar. Maar nu hebben we het net iets minder moeten doen. En met die regen erbij, man, jawel, dat is België natuurlijk. Hè. Goed, de hits van lang vervlogen tijden. Tegen de boodschap van aan krijg je nog Donna Summer te horen en She Works Hard for the Money. En de plaat van lang vervlogen tijden is deze van Moustache. De Crocodile of Love. Goedenamiddag.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel.

eens op www.latourbière.be. Eerst zien. La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be. 105.5, 107.1, 107.5 en

De mooiste droom van Jovalli is Dans met mij, de supertip van de week. En Tina Schuiner die had nog aangedampte ramen. En dat met steamy windows van haar, uiteraard. Maar nu is het tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar de hits waar het allemaal om draait. Een klein beetje een rustmomentje. Je krijgt straks net voor de boodschappen ook alweer George Baker Selection met Beautiful Rose. En ik heb ook nog deze fijne meneer, Andrea Bocelli uit Italië. Hij is blind, maar hij kon zingen als geen ander. Hij had een stem als een klok. En dan gaan we nog een van die grote hits van hem nog wel eens draaien. Conte Partiro staat klaar, maar Adele die staat ook klaar en die wilt nu gaan zingen. In een rustmomentje in dit programma twee geweldige romantische platen, ofwel toch wel twee rustige platen, zo zou ik het wel kunnen stellen. En dat is Make You Feel My Love, toch wel één van de mooiste van Adele. Fijn dat je luistert. Dit is Proz FM, mijn naam is Gerrit de Groot. En dat tot en met 8 uur met Hits in de Spits. MUZIEK

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM. Radio Pros.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Na een lange hete zomer zou je het wel kunnen voorhebben natuurlijk, hè, dat je nu van het moment nog altijd die zomersproetjes kan tellen. En deze Rocco Granata maakte er toch wel een hitje van in de Golden Oldies tijd. Ja, eind jaren 70, begin jaren 80 was dat toch wel. Dan is het nu tijd geworden voor nog eens een nieuwe plaat te spelen. Nieuwe plaat speel ik altijd rond dit uur van de dag. En dan kan ik alleen maar zeggen dat dat nu ook alweer nog eens Bruno Mars is. On My Soul is niet de grootste hit van hem, maar staat toch wel in de top 10 van de hitparade van het moment. Dus we gaan hem nog eens op jullie los.

De Bad Boy was dat toch wel, deze Michael Jackson. En uiteraard een van zijn klassiekertjes, Beat It, uit het album Thriller uiteraard. Hè. Zo dus, beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo zitten aan naar 5 uur toe. Hè. Dus het weekend staat voor de deur, we gaan het straks officieel openzetten. En dan kan jij genieten van een lang verdiend weekend tot en met zondagavond. Maar nu heb ik ook nog wel een paar goede platen voor jullie. Hè. Geef de kinderen de wereld en een wereld van Dana Winner, die komt er nog aan. Maar ik heb ook nog deze fijne dame, ze heeft overlaatst een succesvol optreden gegeven in Parijs. De dames en heren die erbij waren, zullen dat kunnen behamen. Wij gaan nog eens naar een van die grote hits luisteren van haar. Dit is I'm Alive, Celine Dion.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robots weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Voilà, inderdaad. De hits in de spits zijn begonnen en het tweede gedeelte is ook begonnen. Dus het is nu tijd geworden dat we even gaan aftellen naar het weekend. En dat doen we met twee geweldige knallers. Alvaro Soler komt eraan met La Cintura en Karol G. Die gaan ermee beginnen. Dus beste vrienden, 3, 2, 1. Het is weekend!
7: Que lo que estamos rulando y empezó el verano! Fuego!

Dat is lekker Spaans, dat is lekker genieten. Dat is het weekend beginnen met een goede vibe. Deze Alvaro Soler en La Centura. Zometeen krijg je YMCA te horen van de Village People. Waarom draai ik die? Omdat Jetty Paletti daar het over heeft in de volgende plaat. En weet je wat je dan ook nog krijgt? Net voor de boodschappen, jongens. Dit is Kiss and I Was Made for Loving You, Baby. Dat krijg je straks allemaal. Nu genieten van deze. Oh yes, het is weekend. Je zou het gevoeld hebben aan de platen, jongens. Jawel, feestje bouwen doe je met Radio Pros. Feest in de tent.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Maaien, snoeien, zagen
0: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
0: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
0: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
0: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
3: Kijk op bvconnel.be
0: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB.

En dat was het vuurwerk van onze Camille natuurlijk. Hè. Als je dan in zo'n dansing zit en je krijgt de muziek te horen van Elvis Presley tot en met Camille vuurwerk, dan weet je dat ze goed zit. Dat andere leeftijden daar van harte welkom zijn en dat is ook zo. En met deze Camille is ook iedereen van harte welkom op Radio Vros, weet je wel. Met geweldige golden oldies plaatjes van de jaren 60 en 70, maar ook de fijne klassiekers 80 en 90 en de nieuwere platen van de jaren 2000 tot 2026. Dit is er zo eentje dat ertussen zit. Dit is de Sexy Back van Justin Timberlake nog eventjes.

Zullen we tussen allemaal smaken natuurlijk. Als je houdt van muziek, dan weet je dat we alleen maar de grootste hits draaien. En grote hits is heel belangrijk. Platen die je kent, platen van ja, dat je weet van, ah ja, dat is nog van iets van in mijn jonge tijd. Of dat je kunt zeggen, ja, dat is iets van de nieuwe generatie. Toen mijn kleinkinderen ook nog bij mij op bezoek kwamen of dergelijke meer. Goed, ik heb voor jou. Dus straks gaan wij het glas heffen op het weekend. Doen we met Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Esbank. Die gaan we draaien. Hef het glas. Dat is voor straks nu twee geweldige platen waar je het weekend mee kan beginnen. Patrick Hernandez komt langs met Born to Be Alive. Maar ook deze jongens gaan we ook nog eens draaien. Uit 1986 met Jimmy Somerville. Een grote nummer 1 hit bij ons in Vlaanderen. Het is eigenlijk een koffertje van onze fijne klassiekertjes uit de jaren 70. Hè. Als ik me niet vergis, zong ook wel Gloria Gaynor dit. Don't leave me this way. Maar dit is de modernere versie van onze Commoners. En dat hier op Radio Pros. Goedenavond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Dit zijn topplaten zoals ik daar straks al zei. Hè. Deze Stan Ridgely, die gaan we ook nog eventjes op jullie losgelaten hebben met deze Camouflage. Als je Camouflage nodig hebt, ik weet het niet, maar ik hoop dat er geen oorlog gaat komen. Zoals we van tijd al kunnen zeggen, Rusland zou wel eens kunnen in staat zijn om de NAVO aan te vallen, om Europa aan te vallen. En wel ja, dan zitten we er middenin en dat is ook wel niet fijn natuurlijk. Hè. Zo, dus dit is tijd geworden voor een plaat te spelen dat ik graag hoor. Een plaat waar ik vrolijk van word. Jullie kunnen dat ook doen, maar niets is verplicht natuurlijk. Hè. Als je het niet doet, even goed vrienden, maar jullie kunnen even goed een plaatje aanvragen waarvan u zegt, daar word ik vrolijk van. Maar je hoeft het niet te doen natuurlijk, hè, want niemand doet het blijkbaar. Silver is de naam van de zangeres, ofwel Silver Melody van de Kleine Dame. Maar dit met een groepje was het helemaal Silver en dat met dit plaatje, Foreign Affair.

Dit is helemaal Belgisch, daar mogen we eigenlijk wel trots op zijn dat ze zo dansmuziek draaide eigenlijk, hè? Want dit is helemaal Belgisch met deze Silver en Foreign Affair. Van Foreign Affair gaan wij zo slikkers aan afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor al de moeite dat je doet voor Radio Pros. En niet alleen voor Radio Pros, maar ook voor mij een beetje toch wel. Dat je toch kunt genieten van de platen die ik draai. De Beach Boys is de laatste met Ba Ba Ba Ba Ba Ba. En dat is een leuke meezinger uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Maar ik heb er ook nog eentje van de jaren 90 meegebracht. Omdat het weekend is. Music sounds better with you. Natuurlijk klinkt de muziek veel beter met jou erbij. Want anders zou het maar triest zijn natuurlijk. Hè? Enfin, heel veel plezier met de Bart dat er zo meteen aankomt. En met de volgende collega's. Mij hoort je graag terug. Hopelijk toch aanstaande zondag. Dan draaien we weer muziek van de jaren 50, 60, 70 en 80. En dan ook nog een beetje romantica tussen 20 en 21 uur. Dat is nog iets dat je voor mij te goed hebt. Om het weekend mee af te sluiten. Nog een heerlijke fijne avond. En geniet vooral wat er nog gaat komen met onze Bart. En ik zou zeggen tegen jullie, maak er nog een heel fijn weekend van. Voor strakjes, smakelijk eten. En natuurlijk, oh ja, als je dan in bed duikt. Fijne nacht dus.

0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio Pros.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
5: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
4: De kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
6: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Hè. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
4: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
7: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros FM.
9: Goedenavond.

Ja, we kwamen hier net binnenrollen op het tonen van Silva en Sandra Kim met hun prachtige duet. Doe l'on vient, of dachten jullie bij het horen van dat Frans ook spontaan aan een lekkere vol-au-vent? Ja, waar ze ook vandaan kwamen, het smaakte in elk geval naar meer. En met die warme sfeer heet ik u van harte welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek op vrijdag met uw gastheer Bart van Elst. Een welverdiende dikke merci trouwens aan collega Gerrit voor de geweldige gids in de spits. Je hebt er weer twee heel aangename uurtjes van gemaakt voor de verkeersdeelnemers. Waarvoor dank. Ondertussen zijn er al een aantal verzoekjes binnengekomen hier in de studio. Ontzettend fijn dat jullie er allemaal weer bij zijn vanavond. Heb je ook een favoriete plaat? Laat die absoluut horen. Op ons bekende nummer 070-22-2250 of via de app. We gaan meteen vliegend van start. Vliegend van start, ja. Onze allereerste favoriet van vandaag. We reizen terug naar het gezellige jaar 1965. 75. De plateauzolen waren hoog, de broekspijpen wijd en deze Zweedse popsensatie scoorde een gigantische wereldhit. Hier is Harpo met zijn blote voeten en zijn onvergetelijke moviestar. MUZIEK

Na Harpo's heerlijke hit Movie Star uit 1975 met Annie Frith van ABBA op de achtergrond, maken we ons op voor het weekend. Tijd om uit te slapen, al hebben sommigen van jullie deze week tijdens de werkuren al genoeg hazenslaapjes gepakt op kosten van de baas. Heb je net een sushiwafel gegeten en zit je nu met een gigantische suikerdip te vechten achter je bureau? Tijd om de wafel te houden en weer alert te worden. Hier zijn de Everly Brothers met Wake Up Susie.

Tijd voor Suzy van de Everly Brothers om wakker te worden en haar hoofdkussen definitief aan de kant te leggen. Want we gaan over naar een heel ander soort kussen. Ik vraag me het wel af. Zou die Suzy van hen stiekem rood haar hebben? En zouden die roodharige dames nu echt zo goed kunnen zoenen als het gerucht gaat? Laten we het expert erbij halen met Arne Jansen.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Van Baltimore met hun Tarzan Boy zitten erop. Straks krijgen we hier nog de supertip van de week. Dat is nog altijd Dans met mij van Jo Valli. Maar voor het zover is, gaan we eerst een beetje honger lijden met een wild dier. Ja, de magen moeten gevuld worden. Een wild dier dat recht uit 1982 kwam te ontsnappen. Hier zijn Duran Duran en Hungry Like a Boze Wolf van de Zeven Heitjes.

Met het indrukwekkende Kyrie liet de mannen van Mr. Mister ons zojuist meezingen met een eeuwenoud Grieks gebed dat letterlijk Heer ontferm u over ons betekent. Een devoot moment van bezinning, maar wees gerust, de spirituele genade ruilen we nu definitief in. Die ruilen we nu definitief in voor een flinke portie Vlaamse ambiance. Want hoewel sommigen beweren dat Oompa-la-pa-pa-barero of zoiets van Marva ook een klein beetje op Latijn lijkt, is het voor vooral de ideale uitnodiging om de Polonaise in te zetten. Hier is ze dan, Marva Oompa-la-pa-barero.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Met de bittere tonen van drukwerk nog vers in ons geheugen, laten we het bedrog snel achter ons en schakelen over naar hoe loyaliteit of loyoteit er echt uitziet. Want ik ga over naar het eerste verzoekje. Dat doe ik eigenlijk voor mijn, dat neem ik voor mijn rekening. Want de volgende plaat komt terecht uit mijn eigen garst en draai ik voor mijn allerbeste vriendin die momenteel door een moeilijk periode gaat. En van wie weet ik, en als symbool voor onze vriendschap, hoop ik dat Elsa en Glenn Medeiros met hun roman d'amitié haar vanavond dat welverdiende hart onder de riem zal steken.

Speciaal om mijn allerbeste vriendin een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode, hoop ik dat Elsa en Glenn Medeiros met een roman d'amitié haar ontzettend veel deugd heeft gedaan. En na dat warme muzikale knuffeltje gaan we over naar een ander knuffeltje, wat ook van belang kan zijn. En houd waard is, want voor luisteraar Molly start ik met heel veel plezier. Eentje die een Nederlandstalig plaatje van Bobby Prince met zijn hart van hout.

aller. Dit eerste deel van de show af met een absolute bom van een klassieker uit de jaren 70. Wat met de legendarische en onweerstaanbare gitaren van Muts en hun Tiger Feet hebben we de sfeer zojuist nog eens goed ingezet. Maar we stoppen nog niet, want we duiken nu in één ruk door naar het jaar 2000. Met een ijzerbrok, een ijzersterke brok, een energie. Ja, de rustige intro van de track zal binnenkort een beetje warm lopen. Maar het bleek destijds de geniale greep te zijn om de iconische 80's kit van AHA in dit moderne jasje te steken. Blijf dus heel dicht bij je radio hangen. Niet toch volop van deze beat. En dan zie en hoor ik jullie ontzettend graag straks terug in deel 2, vrienden. Hier zijn dus de knallende beats van Sun Always Shines on TV van Reggie Milk Inc. bedoel ik, ja.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zoals de heren Frank Mellemans en Yves Segers zo mooi bezongen. Ik schreef het van de dagen. Het is een nieuwe versie. En Yves Segers is ook van de partij samen met Jovalli, Nico, Jonathan en Larissa. En nog John Dennis op onze kerstshow. We zijn aan deel 2 begonnen, beste vrienden. We houden de energie vast. Ja hoor, we veranderen wel even van jasje. Het is ook een beetje kouder aan het worden. We ruilen de polonaise in voor een flinke portie pure jaren 80 nostalgie. Ja, zing en swing mee, want hier is Ultravox. En Dancing with Tears in My Eyes.

Ultravox met Dancing in My Tears in My Eyes. Dancing in My Eyes, zou ik gezegd hebben. Ja, een plaat waarbij we ondanks die tranen in de ogen toch vrolijk stonden te dansen. Maar we moeten nu eerlijk zijn, de sfeer gaat nu wel heel drastisch omslaan. Schuiven de danskoenen aan de kant, dimmen de lichten en halen de zakdoeken maar tevoorschijn. Want als je dacht dat dansen met je tranen in de ogen al moeilijk was, probeer dan maar eens sorry te zeggen. Dat is al een moeilijke. Blijkbaar is dat namelijk het allerbeste wat er is. En wie kan dat nu beter bezingen dan de meester van de dramatische pianoballet zelf, Elton John. Met het bloedmooie, maar loswaren. Sorry seems to be the hardest thing.

Het is toch heel mooi, hè? Die van Elton John en Story Seems to Be the Hardest Thing. Geen paniek. U hoeft niet meteen lenig te worden in uw zetel, want ik heb nog een verzoekje die we moeten behandelen. Speciaal aangevraagd door Luc. Luc van Moorlegem, hij komt uit Zwalm, uit de streek van Zwalm, de mooie Vlaamse Ardennen. En hij vroeg een plaat aan van Anne Christie en De Roos.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
0: Maaien, snoeien, zagen.
2: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
2: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
2: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeere.
2: Uw specialist in tuinmachines. Machines.
0: Kijk op pvconnel.be
2: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.

Fugees met heerlijke herkenbare gitaarsound. Killing Me Softly. Speciaal voor iedereen die even lekker achterover wilde leunen. Maar we gaan het tempo zo meteen flink opschroeven. Ik kreeg namelijk net een telefoontje, een berichtje binnen van onze... Een berichtje van buurvrouw Celeste. En die zit schijnbaar vol energie, want ze heeft een absolute disco-knaller aangevraagd. Celeste, deze is speciaal voor jou en de hele buurt. Tavares met Don't Take Away the Music. Een passende plaat voor deze vrijdagavond. Om eventjes goed wakker te schudden. Om geen aardbeving teweeg te brengen natuurlijk. Welkom vrienden, nog tot 8 uur.

speciaal voor onze buurvrouw Celeste. Hopelijk heb je er lekker kunnen op dansen. In de woonkamer misschien. En van de disco duiken we nu rechtstreeks. Straks in de jaren 80. We gaan een volle dansvloer op. Naar een heleboel. Ja, we gaan naar Liefdesverdriet. De volgende artiest was destijds wereldberoemd dankzij de soap Neighbours. Maar we kennen hem natuurlijk vooral van zijn blonde matje en zijn gigantische gids. Of hij inmiddels al over zijn liefdesverdriet heen is, weten we niet. Maar we gaan er wel keihard van meegenieten. Jason Donovan met Too Many Broken Hearts.

Too many broken hearts in the world. Justin Donovan, die zijn eigen hart destijds flink op de proef werd gesteld door Kylie Minogue. Een tijdelijke verzoening jaren later mocht niet baten, want de breuk bleek uiteindelijk definitief. Maar we treuren iets, want we gaan direct naar een plaat die bewijst... dat er nog leven in het brouwerij zit. The Living Thing.

Living Thing van The Electric Light Orchestra is net voorbij geflitst. En de muzikale levensvreugde gaan we nu keihard met je in de nek omwringen. Er ligt namelijk een verzoekje klaar terug van onze collega Ron. En die de sfeer blijkbaar net iets te gezellig vond. En vroeg om de grove middelen. Ja, wat doen we daarmee, hè? Ace of Space betekent de schoppen aas blijkbaar. Hier zijn ze dan. Motorhead.

Liefde voor het leven van de eeuwige vrijgezel Benny Nijman uit een ander lied klonk net. Van die levenslust gaan we over naar een heel bijzonder verzoekje van ex-taxichauffeur Pascal. Heb al hengeld een verzoekje bij Radio Pros omdat hij een enorm zwak heeft voor die iconische langgerekte blaaspartij waarin de spanning langzaam wordt opgebouwd. Pascal weet uit zijn nachtdiensten als die ander dat als de meter eenmaal loopt en het instrument op temperatuur is, je ritme strak moet houden. Zodra die saxofoon vol overgaan losgaat, maakt het dan niet meer uit wie er achterin stapt. Zolang het maar een lekkere, zinderende rit wordt, riemen vast dus voor een flinke dosis muzikale spanning in de Baker Street.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Therapy van Armin van Buuren en James Newman. Net uit je speaker zich is geknald. En hoewel ik zelf niet direct denk aan die therapie, hebben we nu wel in heftige therapiesessies de oren tegemoet. Stappen namelijk de teletijdsmachine in en flitsen in één klap ruim 60 jaar terug in de tijd. Een flinke cultuurschok noemen ze dat, want we landen in het gezellige 1965 met de onvervalste vroege jaren 60 klanken van de Spelbrekers en Katinka.

Dat is In Excess met de Original Sin, die heerlijke Australische rock waarmee frontman Michael Hutchence destijds op meerdere tienerkamermuren op behangpapier te zien was. En van die Original Sin gaan we meteen over naar een heel ander soort passie. Die van eigen bodem. Handen in de lucht voor de Belgische trots. Accession en... Say yeah!

yeah van Accession. Voor mij is het meteen tijd geworden om afscheid te nemen, want mijn platenkoffer is leeg voor vandaag. Maar geen zorgen, aanstaande zondag ben ik er terug met middagradio tussen 12 en 2 'smiddags. Dat is uiteraard logisch. En ik laat jullie in de allerbeste handen van Reggie en Maxime. Hoor u, zien en zwijgen, dat ga ik vanaf nu ook doen. Dus wat mij betreft, graag tot zondag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezel, liefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen. En vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeren gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breedgamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie, Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankieraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
5: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Moeitang.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaans president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede Navi Pillay werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
4: Ja, die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
3: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Griezelliefhebbers en gezinnen, opgelet, want de herfst begint spannend in Haaltert. Komend weekend, op zaterdag 10 oktober, opent fotostudio Rebel in de Bruelstraat de deuren voor een groot Halloween griezelweekend. De studio is volledig omgetoverd tot een magische wereld vol pompoenen, spoken en skeletten. Overdag is er een grote familiedag waar kinderen zich kunnen uitleven op springkastelen en vanaf 5 uur 's middags kan je er terecht voor een unieke fotoshoot in griezelstijl. De familiedag start zaterdag overdag in de Bruelstraat in Haaltert. En volgend weekend staat Ninove in het teken van een heel bijzonder jubileum. Op zaterdagavond 10 oktober kan je in de prachtige historische Abdijkerk genieten van een sfeervol jubileumconcert. Het concert wordt georganiseerd ter ere van het 60-jarige bestaan van het bekende Dr. Hemelrijk Comité. Een unieke kans om te genieten van schitterende muziek in een adembenemend en historisch decor. Op zoek naar een superleuke en interactieve activiteit met kinderen volgend weekend? Kom dan op zaterdag 10 oktober naar het Utopia Café in Aalst. Daar strijkt de Kioskobot neer. Het is een unieke mobiele pop-up escape game, speciaal ontworpen voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders. Samen los je leuke puzzels, raadsels en behendigheidsspellen op om de robot weer op gang te krijgen. Het spel start zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends in de Utopia Bibliotheek in Aalst. Gezellig denkwerk en gegarandeerd spelplezier voor het hele gezin. En voor de liefhebbers van puur en meeslepend theater, opgelet. Volgend weekend kan je in Erpenmeer gaan genieten van een absolute topvoorstelling. Op zaterdagavond 10 oktober staat meesterverteller en acteur Warre Borgmans op het podium van Cultuurhuis Emotia met de hartverwarmende monoloog Rozeke. Een prachtig stuk vol emotie, herkenbare verhalen en een flinke portie humor. De voorstelling in Emotia begint zaterdagavond om 8 uur. Een perfecte tip voor een sfeervolle en kwalitatieve zaterdagavond dicht bij huis. Tickets reserveer je eenvoudig vooraf via de website van Erpenmeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Jessie hier, hè. Het is al even geleden, maar... ik bel om te zeggen dat ik u mis.

0: Los FM.
1: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store